0: Het is volgende nieuws aan mooi Brisbane.
1: Toen toen mooi lief was, maar de valutessie maar de tassie van mooi.
2: Alleen super volgende nieuws aan mooi.
3: Alla lo meer bij B.
4: Ben boy now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoan language.
2: Iba valutessie maar de tassie van mooi.
5: Doei! Ja, wel nog naar Fawan, wel op Kalanda Samoa in Brisbane, Australia. John Fai Pila Valutissima Tassi Fambo. Obedient to the Lower Lender. Sam.